say Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Ande. Jackie Mo Fino Anane, Jackie Mo Fino Anane, hey!